0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlog.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radio nieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking

gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren

0: Zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Regio 8. Dit uur gegaan.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Dit is Regio 8.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Regio 8 Headlines.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
5: Goedemorgen.

0: Winwood. En Valerie bij Regio 8. Het is 18 juni. Nou, een beetje gek beginnen het, maar we zijn er.
1: Bart Meijer.
0: Dit is Goedemorgen. Achterhoek wordt wakker. Zometeen Billy Joel, Iggy Pop voor je draaien.

0: Goedemorgen, dit is Achterhoek Wordt Wakker met Madison Avenue. En don't call me baby, er staat een hele warme dag te wachten. Nou, waarschijnlijk niet één dag, er zullen er wel wat meer volgen. Temperaturen die ruim boven de 30 graden uitkomen.
1: Lekker toch?
0: Ja, lekker toch, maar niet iedereen vindt het lekker. Sommige mensen die houden wat meer van de koelte. Zeg even het laatste nieuws. Er zijn 5 personen aangehouden bij de anti-AZC-demonstratie in Didam. Dat was gisteravond. De gemeente Bond voor Land heeft het later op de avond gedeeld. De personen zijn aangehouden omdat ze fakkels en of vuurwerk hebben afgestoken. Ik zei het net al, het hitteplan dat komt eraan. In heel Nederland geldt in ieder geval vanaf vandaag dat hitteplan. RIVM zet die waarschuwing in als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En de komende dagen wordt het zelfs nog een stukje warmer. En het is vooral belangrijk om in de gaten te houden of ouderen genoeg drinken, zegt het RIVM.
2: Bij het ouder worden vermindert ook de dorstprikkel. Dus de ouderen die hebben dan niet door dat ze te weinig drinken. Dus door meer te drinken voorkom je dat die uitdroging gebeurt. Maar doe ook zelf rustig aan. En een hele belangrijke is altijd, denk even aan elkaar. Misschien dat er in de buurt iemand is die jouw hulp misschien nodig heeft.
0: Zegt deze medewerker van het RIVM. Volgens mij zat hij geluid te horen op de badkamer of zo. Ook kinderen en langdurig zieken kunnen sneller vatbaar zijn voor de hitte. En dan nog dit nieuws. Meer dan 500 mensen hebben vorig jaar gechat met een hulplijn voor jongeren die in de criminaliteit zitten. De chat is een onderdeel van hulporganisatie Keerpunt.
3: We zien jongeren die vaak zorgen hebben, twijfels hebben over hun betrokkenheid bij criminaliteit. Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
0: Er zijn ook regelmatig ouders die naar de hulplijn bellen en die dan tips willen hebben om met hun kind in gesprek te gaan. Want er is niks belangrijker dan een goede dialoog.

0: nee, gaat maar door, deze Paul McCartney. Gloedje nieuwe single is dit. Come Inside heet hij. Nou, dit zegt hij er zelf over.
1: And we are well chuffed. My team, the whole gang of people who worked on this thing. And they've done a fantastic job. So thank you to all of them. And thank you to all of you who bought it. And thank you to me.
0: And thank you to me. Nou, ik zou zeggen, jij bedankt, Paul McCartney. Onderweg naar het nieuws van 7:30. En dat wordt gelezen door Michiel Zwartepoorten. Even een blikje in de lijst. Bruce Springsteen ga ik voor je draaien. Een nieuwe single van Madonna komt eraan. En dit is Joey Lewis en de nieuws.

0: blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
1: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
7: Agruniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agruniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De Graafschap heeft verdediger Gijs Bolk vastgelegd. De 21-jarige komt transfervrij over van FC Emmen en tekent voor 2 seizoenen met een optie voor een extra jaar. Bolk speelde 34 wedstrijden in de keukenkampioendivisie en doorliep de jeugdopleiding van FC Twente en Heracles. Hij is naar Mark Pabai en Donny Warmerdam de derde versterking voor de Superboeren. De bijeenkomsten over een mogelijke gemeentelijke herindeling in de Liemers worden tot nu toe slecht bezocht. Inwoners van Zevenaar, Duiven, Westervoort en Doesburg kunnen deze maand meepraten over de plannen voor 1 nieuwe gemeente. Sommige inwoners zeggen dat hun inbreng weinig invloed heeft op het proces. De gemeenten proberen nu met extra flyers en video's meer mensen naar de bijeenkomsten te trekken. Online reageren kan nog tot en met 3 juli. De provincie Gelderland voert van 6 tot en met 24 juli werkzaamheden uit aan de Dorpstraat in Laag-Keppel. Er worden drempels aangepast, een extra verkeersdrempel aangelegd en een wegversmalling gewijzigd om het verkeer af te remmen. De werkzaamheden staan los van de geplande proef met eenrichtingsverkeer. Die proef is uitgesteld omdat eerst moet worden onderzocht of een natuurvergunning nodig is. De gemeente Bronckhorst voert ondertussen wel voorbereidende werkzaamheden uit. De flexflitser aan de Rijksweg in Gaanderen is beplakt met stickers op de camera's. De flitsbouw registreerde de afgelopen 5 weken bijna 15.000 snelheidsovertredingen. Foto's van de beplakte camera verschenen maandagavond op sociale media en zorgden voor veel reacties. Inmiddels is de flitser verplaatst een kilometer verderop en moeten bestuurders op de weg tussen Gaanderen en Doetinchem nog altijd rekening houden met de flitspaal. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer lees je online via onze app en op de site. Dat is regio8.nl.
13: Dankjewel, Michiel. Irritant is dat, hè? Er staat ergens een flitser, maar je weet niet precies waar. Dus je kan op elk moment geflitst worden. In ieder geval een file op de A12. Eentje is te verschijnen tussen knooppunt Oudijk en Duiven. Daar ben je 3 minuten langer onderweg.

Van Voitoch. En hey ho. En Regio 8, goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Leuk dat al die oude artiesten weer gewoon op komen draven. Allemaal nieuwe liedjes maken. Dus straks hadden we Paul McCartney nog gedraaid. Is trouwens jarig vandaag, Paul McCartney. Rolling Stones hebben de nieuwe single uit. Maar wie ook een gloedje nieuwe single heeft, dat is Madonna.

Kanaatje Lazy Bed. Het was met Bianco op Regio 8. Hij is af en toe nog in Nederland. En zo hier en daar treedt hij nog wel eens op. Een liedje uit 1984. Het is vandaag voor de liefhebbers trouwens Internationale Sushi Dag. Ik hou van Aziatische eten, moet ik eerlijk zeggen. Maar sushi, dat heeft mij nooit zo echt kunnen bekoren op een of andere manier. Ik weet niet wat. Hoe zit het met jou? Hou jij van sushi? Het is een gerecht in ieder geval uit de Zuidoost-Aziatische keuken. Het bestaat uit gekookte rijst, afgekoelde gekookte rijst wel. En ook zeewier met rijstazijn gezuurd. Dat wordt weer gecombineerd met andere ingrediënten zoals vis of zeevruchten. Ik vind het een beetje te zout, denk ik. Even terug in het verleden. Het was in 64 na Christus dat in Rome een hele grote brand is ontstaan. Nooit bewezen geruchten doen de ronde. Ja, dat het vuur door keizer Nero is aangestoken. De brand duurt een tijdje tot 28 juni. En de christenen die kregen de schuld. Ja, die kregen destijds wel eens vaker de schuld. Henny Huisman viert vandaag zijn verjaardag. De Nederlandse televisiepresentator Paul McCartney viert vandaag zijn verjaardag. Ik zei het er straks al. En ook nog gedraaid. En wie ook jarig is, is deze dame. Alison Moyet.

Justin Timberlake en I Can't Stop the Feeling. Straks voetbalnieuws. Het gaat over Robin Gosens, een international die wat mooie initiatieven heeft ontplooit in, hier in de buurt, in Serenberg, op de Elterberg. En het komt er weer aan binnenkort, de Farm and Country Fair 2026. Het is vrijdag, zaterdag en zondag 26, 27 en 28 juni. Wil jij daarbij zijn? Nou, misschien. Heel misschien. Dan heb ik er wel een paar vrijkaarten voor je. Stay tuned, dit is Regio 8, de ochtendshow.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Kaak!
3: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 65 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
8: IJssalon Masselaio. Al 20 jaar de ijssalon in Seerenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Masselaio aan de Molenpoortstraat 27 in Seerenberg.
7: Trakteer vader op een autowasbon van Autoschadeherstel Leuwentaal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwentaal Ulft?
9: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
10: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan.

0: alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
4: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
7: Ja, het is aansluiten op de A12. Momenteel 8 minuten vertraging tussen knooppunt Oudijk en Duiven. Daarbij dus 8 minuutjes langer onderweg. Neem ik je ook nog even mee naar, even kijken, de Beekseweg in Babberich. Daar zijn ze ook de hele week bezig met werkzaamheden. Met name in ieder geval rondom het viaduct over de A12. Dus ook vandaag tussen 7 en 4 voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit. En verkeer wordt omgeleid. De vertraging kan oplopen tot een half uurtje.
8: Bart Meijer.
7: Ja, ze beginnen altijd niet, ze zijn niet op één plek bezig. En meestal op meerdere plekken tegelijk. Dus hou er rekening mee. De goedemorgen, dit is de ochtendshow. En zo meteen Shakira, eerst Panic at the Disco.

0: Tie-dye van Shakira met Burna Boy. En daarvoor High Hopes van Panic at the Disco. Goedemorgen, welkom in een hele zonnige dag. Vanochtend toen ik hier naartoe reed was het op mijn auto al 18, 19 graden zo'n beetje. En er komt nog wel een stukje bij hoor, vandaag zonnig en droog zomerweer. Het wordt uiteindelijk 29 tot 31 graden. Wees voorbereid en zorg dat je genoeg te drinken meeneemt. Gisteravond drukte in Die Dam. PVV-leider Geert Wilders heeft daar enkele honderden mensen toegesproken tijdens het anti-AZC-protest. Voorafgaand aan de speech was er een zogenoemde vrouwenmars. En de boodschap van de hoofdgast was duidelijk: AZC, weg ermee. Twee bomen als doelpalen, een bal aan de voet en urenlang in het bos spelen. Nou, van Robin Gosens begon daar, bovenop de Eltenenberg, zijn liefde voor voetbal en sport. Het is een Duitse international, deze Robin Gosens. En nu keert hij terug naar deze plek in Elten. Dat doet hij niet als voetballer, maar als initiatiefnemer van een natuurspeelplaats voor kinderen.
1: Het was gewoon de basis. Hier is mijn liefde voor voetbal ontstaan. Ik heb dit elke dag hier gedaan en nu hier weer te staan en er iets zeg maar, in de natuur toegevoegd te hebben, dat betekent echt superveel voor mij.
0: Ja, met gezellige vogeltjes op de achtergrond. Dit is Regio 8, straks muziek van Dr. Hoek en eerst Falco.

0: Even terug naar de bron met Source. Dit was Ready or Not bij Regio 8. Nou, het is zover. We hebben er langer moeten wachten. Maar Amerika en Iran hebben nu officieel een tijdelijke deal gesloten over het einde van de oorlog die moet eraan komen. Veel details moeten nog wel worden uitgewerkt. Dat zegt in ieder geval deze correspondent.
1: Het staat onder meer in dat de straat van Hormuz direct weer open gaat. Wat er ook in staat is dat Iran weer olie mag gaan verkopen. Hè. Dat een soort van economische wortel is dat die Trump het regime hier geeft. Een fonds komt er ook, een beetje vaag geformuleerd, zeg ik daarbij dan. Van $300 miljard die de wederopbouw van Iran moet gaan ondersteunen.
0: En de komende 2 maanden gaan de Verenigde Staten en Iran verder praten over de definitieve deal. Zometeen praten met Gerrit Vossers over het weerbericht. Dat is spannend. Het wordt in ieder geval heel erg warm, dus hou daar rekening mee. Draai ik zometeen nog een liedje van Adele, Can I Get It? Maar eerst Dr. Hook, Baby Makes a Blue Jean Stock. Ja, in de jaren 70 was het dagelijkse kost. Maar tegenwoordig, zou ik haast zeggen, grensoverschrijdend gedrag.

0: We nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in Didam deelgenomen aan een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De actie werd georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montfortland en begon met een mars door het centrum. PVV-leider Geert Wilders sprak de demonstranten daarnaartoe bij het voormalige gemeentehuis. Hij riep de aanwezigen op om zich te blijven verzetten tegen de opvangplannen. De demonstratie verliep zonder grote incidenten. De geplande huisvesting voor 300 tot 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Immerhorst in Serenberg moet mogelijk 20 jaar blijven staan. Volgens adviseurs is die termijn nodig om het project financieel haalbaar te maken. Omwonenden vrezen dat een tijdelijke voorziening daarmee feitelijk permanent wordt. Ook raadsleden hebben zorgen over de gevolgen voor verkeer, parkeren en de leefbaarheid. De gemeenteraad beslist later over de voorwaarden voor het plan. De opbouw van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is begonnen. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen worden vanaf vandaag verschillende wegen rond het festivalterrein afgesloten. Het gaat om de Eikensdijk, Visserijdijk en Schansweg. De afsluitingen blijven van kracht tot half augustus. Bij gebruikers wordt gevraagd rekening te houden met extra verkeer en aangepaste verkeersmaatregelen. Voetballer Robin Gosens opent zaterdag een natuurspeelplaats op de Eltenenberg in Elten. De Duitse international groeide op in de omgeving en wil met het project iets terugdoen voor de jeugd. Kinderen kunnen er spelen, sporten en natuur ontdekken zonder schermen of vaste activiteiten. De speelplek is mede gefinancierd door de stichting van Gosens en zijn vrouw. De officiële opening is zaterdag om 11 uur. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op onze site en ook in de app van Regio 8.
14: Dankjewel, Michiel. Mijn dank is onuitsprekelijk groot.
15: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
14: Ja, ik zei net, Gerrit, soms spreken we elkaar nooit en soms spreken we elkaar elke dag weer, hè?
16: Ja, dat kan soms gebeuren. En in
7: richting vakantieperiode en zo, dan gebeuren er allemaal...
14: Er gebeuren gekke dingen. Ja. Twee mensen die tegelijk op vakantie gaan en dan word ik weer, mag ik weer plaatjes gaan draaien. Met alle liefde en plezier trouwens. Hoor. En ook leuk om jou weer te spreken. En volgens mij ben je vandaag de man van het goede weer, hè?
7: Ja, poh, wat is het warm, hè?
14: Zo,
7: ja.
14: Ik geef je even een zonnig muziekje mee, hoor. Voor de sfeer even. Ja, vertel, wat komt eraan?
7: Ja. Nee, het is, op dit moment is het al 21 graden op de thermometer. We begonnen met een graad of 16, dus het was ook niet koud afgelopen nacht. Ja, en de temperatuur die loopt vandaag ook al behoorlijk snel op. Want er is veel zon. We zien wel wat sluierbewolking, maar de zon die speelt toch de hoofdrol vandaag. In ieder geval lange tijd. En de temperaturen die zullen vanmiddag... op een graad of 30 uitkomen. Dus de eerste tropische dag in een reeks van dagen die nog komen gaan. Maar vandaag is het nog wel zo dat eind van de dag... en het zal vooral begin van de avondperiode zijn... dat er toch wel een enkele regen- of onweersbui kan vallen. Vooral hier in de Achterhoek en de Limes hebben daar grote kansen op. Het is niet zo dat het dan heel erg afkoelt... want de komende nacht zitten we met temperaturen van een graad of 20... Ja, en morgen dan hebben we ook een dag waarin het temperatuur weer vrij snel op zal lopen. Als we elkaar spreken, dan gaan we al richting 23 graden. En misschien, ik denk met koffie drinken dat we al 25 graden hebben. En uiteindelijk in de middag kan het een graad of 33 worden. Wat voorlopig ook de heetste dag in deze reeks. Maar omdat de luchtvochtigheid ook nog wel behoorlijk hoog is, zal het ook allemaal wat benauwd aanvoelen. En ook morgen in de... eind van de dag en in de avondperiode maken we opnieuw weer kans op een enkele regen- of onweersbui. Het is niet zo dat al die buien de boel een beetje afkoelen, want in het weekend gaan we toch ook nog richting de 30 graden. Zaterdag en zondag kunnen we ook nog 30 graden bereiken. En vooral zaterdag is er ook nog een kans op wat buien. De KNMI heeft ook voor vandaag, morgen en overmorgen al code geel afgegeven. In verband met de warmte, maar ook met de onweersbuien die eind van de dag vallen. Zondag lijkt een wat droger dag te worden met ook wel redelijk wat zon. En zoals gezegd 29 tot 30 graden. Dan na het weekend hebben we op maandag, dinsdag ook nog tropische dagen. Dinsdag misschien niet helemaal, maar toch behoorlijk warm. En dan kan er ook nog een bui vallen. En dinsdag zeker nog een onweersbui. En daarna is het allemaal wat droger. Maar de temperatuur blijft toch op een aardig niveau. Allemaal nog een klein beetje onzeker. Maar het lijkt zo rond de 26 graden uit te komen midden volgende week.
14: Oké, nou dat is ook in ieder geval net de grens voor het Nationaal Hitteplan. Dat is 27 graden. En dat geldt in ieder geval vanaf vandaag.
7: Ja, en vanaf vandaag en gisteren telden ook al mee. Gaan we een hittegolf tegemoet. Want een hittegolf... is een aantal dagen van, vijf dagen van minimaal 25, waarvan drie van 30. En dan mag het de eerste, derde of de vijfde dag zijn. Of de derde, vierde en de vijfde dag. Maar een hittegolf, dat zit er in ieder geval in de eerste dit jaar.
14: Nou ja, ik denk Gerrit, gewoon niet te druk maken en gewoon lekker kalm aan doen, toch?
7: Ja, ik zal het met de baas overleggen.
14: Ja, oké. En de korte broek aan, hè?
7: Ja, de korte box ik aan. Dus,
14: de korte box aan, oké. Okay, ja. Ja, nee, ik niet. Ja. Ik heb iets, wel iets luchtigs aangedaan.
7: Ja, nou ja, je zit nog binnen, dat scheelt nog ietsjes op dit moment. Maar buiten in de zon, je kan dan goed voelen.
14: En zonder airco, Gerrit?
7: En zonder airco, airco, ja.
14: Ja, inderdaad.
7: Alle ramen kunnen open.
14: Alle... Ja. Precies, juist. Dankjewel, Gerrit. En we spreken elkaar morgen weer.
7: Goed gedaan.

Zo vader, zo zoon, dit Rollins in the family. Dit was Level 42. Een man die toch een beetje een speciaal plekje in mijn hart heeft. Want regelmatig is hij in Nederland. Hij treedt hem al eens op in Nijmegen in Doornroosje. Heb ik hem al 2 keer mogen interviewen. Altijd gezellig, altijd leuke gesprekken met deze Mark King. Dit is Regio 8. Goedemorgen, er komt weer aan de Farm and Country Fair in Aalten. Het gaat om puur landleven. 26, 27 en 28 juni, dan is het zover. De 29e editie intussen van deze iconische country fair. Je hebt de prachtige stands, mooie shows, tentoonstellingen, veel dieren en lekker eten, vooral dat. Maar goed, de kaarten die aan de wennen te komen, is niet gratis, kost een paar centen. Daarom kan ik jou misschien blij maken. Ik heb een stapeltje kaarten liggen voor deze Farm and Country Fair. Moet toch even de prijsvraagje eraan vastkoppelen, hè? Weet je wat? Laat mij even weten via 4747-0022 wat de temperatuur gaat worden vandaag. Dus ja, je mag er, laten we zeggen, een marge van 5 graden mag je ernaast zitten. Om het een klein beetje makkelijk te houden. Laat eventjes weten wat de temperatuur is vandaag. Stuur dat naar 4747-0022. En dan ben jij erbij. De Farm and Country Fair. Deze maand in Aalten.

op een zonovergrote donderdagochtend. Dit was Pien in mijn harte. Zometeen nog eventjes naar de Farm & Country Fair in Aalten. Nou ja, die is er nog niet. Die komt eraan, maar ik ga er wel een paar kaarten voor weggeven. Dat zometeen. Frankie Valli ga ik ook voor je draaien. En dit is even een rustpunt. Lucas Graham. 7 years.

0: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus red ik het.
3: De beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Er zijn van die dingen...

0: Socialdeal.nl.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

0: van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Goedemorgen, niet alleen zon, maar later ook vandaag en morgen zware onweersbuien. Hoort erbij bij de zomer. En natuurlijk zomerliedjes, dit is Poco.

0: Noah Saray was dat met haar nieuwe single Cracks Beneath My Skin. Bij Regio 8, goedemorgen. De ochtendshow. Nou, we zijn ongeveer 3 maanden na de verkiezingen. Bij 37 Gelderse gemeenten is er bitter rook intussen. De politieke partijen zijn er vaak uitgekomen en in veel gevallen zijn de wethouders al geïnstalleerd. Bij 14 gemeenten lopen de onderhandelingen nog steeds. Zo wordt de hele klus, ja, niet altijd staan de neuzen dezelfde kant op. In Berkelland gaat het in ieder geval goed. Verbinden is een werkwoord. Je zult er mee aan de slag moeten, zegt de burgemeester van Berkelland. En dat is Joost van Oostrum.
1: Ja, verbinding is een statisch woord. En verbinden is een werkwoord. En volgens mij is dat de opdracht voor de nieuwe wethouders, de raadsleden en voor mij, samen met de organisatie Inwoners Bedrijfsleven, om met elkaar in verbinding dit programma te gaan uitvoeren.
0: Niet overal loopt het zo soepel. In Zutphen bijvoorbeeld ging het al mis bij de onderhandelingen. Daar stapten meerdere partijen uit de onderhandelingen. Een beetje water bij de wijn doen hier en daar. Dan moet dat vanzelf toch een keertje goed komen. Hè? Taylor Swift komt eraan. Crowded House ga ik voor je draaien. En dit. Ah, hier word ik altijd blij van. Even kijken of we de cha-cha nog een beetje herkennen. Of is dit meer een Roomba? Nou ja, whatever. Mink te veel.

0: Waar je ook gaat, neem het weer met je mee. Crowded House.
1: Regio 8, Bart Meijer.
0: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow. 26, 27 en 28 juni wordt de 29e editie van de iconische intussen Farm & Country Fair gehouden. Het is weer een Aalten. En de grote verrassing van vandaag is, ik heb een paar kaarten liggen voor deze Farm & Country Fair. Zijn toch niet de goedkoopste kaart. Je betaalt toch bijna 30 euro, wil je dan naar binnen. Maar dan krijg je ook wat. Dan heb je ook echt mooie stands, shows, tentoonstellingen. En zelfs wat voor dieren. Nou, de vraag die ik erbij stelde is, hoe warm gaat het vandaag worden? Misschien een klein beetje open deur. Ik hou een marge aan van ongeveer zo'n 5 graden. We vragen aan Sven, hoe warm denk jij dat het wordt vandaag?
2: Ja, ik dacht 30 graden inderdaad.
0: 30 graden?
2: Naar het weerbericht service natuurlijk.
0: Je hebt Gerrit Vossers goed begrepen, hè?
2: Ja.
0: Zijn dat goede temperaturen voor jou of zeg je van, maar voor mij mag het ietsjes minder?
2: Voor mij mag het wel ietsjes minder, ja.
0: Wordt er al benauwd, hè?
2: Ja, precies.
0: Zeg even een vraagje, Sven. Heb jij een hond?
2: Ik heb een hond, ja.
0: Ja? Want de Farm & Country Fair heeft hier ook wat leuks van de hond. Dogdiving heet dat.
2: Oké.
0: Dogdiving, dat is plezier maken, vertrouwen opbouwen en actief bezig zijn met je hond. En dat kan ook op de Farm & Country Fair.
2: Oké, misschien nemen we mee dan.
0: En je hebt het al begrepen, je hebt een paar kaarten gewonnen.
2: Ja, hartstikke leuk, dankjewel.
0: Wie neem je mee, behalve de hond?
2: Dat zal mijn vrouw zijn.
0: Wens ik jullie allebei, met z'n drieën in ieder geval, heel veel plezier op de Farm & Country Fair. Van 26 tot en met 28 juni in de avond.
2: Ja, top, dankjewel.

0: Cliff Richard. Beter gezegd, Sir Cliff Richard en de Young Ones. De Rijnbrug bij Emmerich die gaat niet komend weekend dicht, maar een week later. Dat wordt bericht door de Duitse website Straßen.nrw. De brug is nu van vrijdag 26 juni tot en met maandag 29 juni, 5 uur in de ochtend, volledig voor het verkeer afgesloten. Nou, dat is fijn voor mij in ieder geval, want ik kom vanaf die kant en dat scheelt voor mij morgen ongeveer zo'n 50 kilometer omrijden.
1: Oh. Goedemorgen allemaal!
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
11: Spoedklus en niet het juiste materiaal bij je? Geen probleem. Bouwcenter heeft 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. En met 86 vestigingen zijn we altijd dichtbij. Bouwcenter. Weet hoe het werkt?
12: Kijk op bouwcenterhci.nl. Of kom langs bij HCI Bouwcenter. In Ulft, Elst, Zevenaar, Hengelo of Zutphen.
13: HCI doet je huis goed.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De geplande huisvesting voor 300 tot 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Immerhorst in Serenberg moet mogelijk 20 jaar blijven staan. Volgens adviseurs is die termijn nodig om het project financieel haalbaar te maken. Omwonenden vrezen dat een tijdelijke voorziening daarmee feitelijk permanent wordt. Ook raadsleden hebben zorgen over de gevolgen voor verkeer, parkeren en de leefbaarheid. De gemeenteraad beslist later over de voorwaarden voor het plan. De opbouw van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is begonnen. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen worden vanaf vandaag verschillende wegen rond het festivalterrein afgesloten. Het gaat om de Eikensdijk, Visserijdijk en Schansweg. De afsluitingen blijven van kracht tot half augustus. Bij gebruikers wordt gevraagd rekening te houden met extra verkeer en aangepaste verkeersmaatregelen. Voetballer Robin Gosens opent zaterdag een natuurspeelplaats op de Eltenenberg in Elten. De Duitse international groeide op in de omgeving en wil met het project iets terugdoen voor de jeugd. Kinderen kunnen er spelen, sporten en natuur ontdekken zonder schermen of vaste activiteiten. De speelplek is mede gefinancierd door de stichting van Gosens en zijn vrouw. De officiële opening is zaterdag om 11 uur. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in Didam deelgenomen aan een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De actie werd georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montfortland en begon met een mars door het centrum. PVV-leider Geert Wilders sprak de demonstranten daarnaartoe bij het voormalige gemeentehuis. Hij riep de aanwezigen op om zich te blijven verzetten tegen de opvangplannen. De demonstratie verliep zonder grote incidenten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op onze site en ook in de app van Regio 8.

Kijk eens aan, de nieuwe single van René Froken en Waylon. Hoe de liefde gaat. Dit is in ieder geval volledig duidelijk geworden in dit liedje. En dan naar een bandje die komt uit 1978. Ze zijn Spaanse dames. Ze hebben meegedaan aan het Eurovisie Songfestival voor Luxemburg in 1978. Dat nummer heette Parlez-vous Français. Ze werden toen zevende, maar de single die komt niet verder dan de tipparade. Dit liedje is denk ik wat bekender van Baccarat. In 1995 nog gebruikt in een televisiespot over autogordels. Even een snelcursus Engels eroverheen voor deze Spaanse dames. Nou, het resultaat dat hoor je in dit liedje. Yes, sir, I can boogie.

0: En het is intussen 9:45 geworden. De ochtendshow nog 1 kwartiertje lang. En ja, dan inderdaad het zonnetje in. We gaan naar de redactie van Achterhoeknieuws.nl. En daar vinden we Meindert. Even kijken hoor. Meindert vinden we onder dit knopje als het goed is. Meindert, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bart. Ja, we beginnen over de grens bij onze buren. De regio Münsterland floreert dankzij nauwe samenwerking. Zowel binnen onze gemeente als in onze contacten met onze Nederlandse buren. Bij veel uitdagingen houden we geen rekening met de landsgrenzen. Daarom is het des te belangrijker dat we regelmatig overleggen, van elkaar leren en gezamenlijke oplossingen ontwikkelen. Zo heeft correspondent Sander Grotendorst. En aan het woord was Christian Schulze-Pellengaar, bestuurder van het district Koesveld. Tijdens een conferentie in het kader van het jaarlijkse Duits-Nederlandse uitwisselingsprogramma dat dit keer plaats had in het oude douanegebouw van Zenden, niet ver van Münster. Diverse vertegenwoordigers uit de politiek en het bestuur van de regio Münsterland en het aangrenzende Nederland kwamen bijeen. Onder andere de commissaris van de Koningin in Gelderland, Daniel Wiegboldus. Wie daar meer over wil lezen, kan het nu checken bij achterhoeknieuws.nl/grensnieuws. En dan gaan we even naar Steenderen, want dit jaar vond de jaarlijkse vrijwilligersmiddag van de historische vereniging Steenderen plaats in de kantine van de Forellenvijver bij familie Breukink op Ra. De keuze van die locatie had een speciale reden. De sluitsteen die sinds 1864 boven de ingang van de molen van Elsbeek bij het gemeentehuis in Steenderen heeft gezeten, werd door Jan en Ben Lebbink aangeboden aan de familie Breukink. De steen was bij de sloop in de jaren 50 van de vorige eeuw uit het puin gered door Jan Lebbink. Deze molen die was gebouwd door de familie Breukink, maar heeft in de volksmond de naam gekregen van de latere eigenaar Elsbeek. Het Breukink, het appartementencomplex dat nu op die plek staat, ontleent de naam wel aan de bouwer van de molen, de familie Breukink. Leuk verhaal, is nu te lezen bij achterhoeknieuws.nl/cultuur. En dan blijf nog even bij de cultuur, maar dan naar de muziek, want het duurt nog even, maar op zaterdag 14 november vindt de 13e editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek plaats. Spreid over de hele Achterhoek laten ruim 50 muzikanten, bands, singer-songwriters hun muziek horen op 25 bijzondere locaties. Van muziekcafés tot musea, een authentieke kapschuur tot lokale bierbrouwerij. De Dag van de Achterhoek Popmuziek brengt muziek en cultuur samen op verrassende plekken. De inschrijving is vanaf nu geopend. Dus wil je daaraan meedoen als muzikant of als locatie, dan kun je aanmelden via de Dag van de Achterhoekse Popmuziek.nl. Of nog meer overlezen bij achterhoeknieuws.nl/muziek. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo.
0: Dankjewel. En jij ook genieten van de mooie dag, hè?
2: Achterhoek wordt wakker. Regio 8.

Jarab X en Brighter Days. Ja, die komen eraan. Temperaturen van over de 30 graden. Het Nationaal Hitteplan gaat van start. Dit was hem voor vandaag. Morgen ben ik er weer in de ochtendshow. Vanmiddag Sven tussen 3 en 6 en tussen 12 en 2. Natuurlijk de dames en heren van Get a Grip. Maak er een mooie dag van en houd het hoofd koel, hè. De laatste voor 10 uur is van Spinners.

0: Ja, ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Het feest van de eeuw komt eraan. Zo zijn er optredens van onder andere Gijs de Bruin en het Tiroler Orkest Klein Babberich.

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wat.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
5: Verwend je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
4: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Co-Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 5.

0: staan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op

0: met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
13: Regio 8 Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in die Dam deelgenomen aan een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De actie werd georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montfortland en begon met een mars door het centrum. PVV-leider Geert Wilders sprak de demonstranten daarnaartoe bij het voormalige gemeentehuis. Hij riep de aanwezigen op om zich te blijven verzetten tegen de opvangplannen. De demonstratie verliep zonder grote incidenten. De opbouw van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is begonnen. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen worden vanaf vandaag verschillende wegen rond het festivalterrein afgesloten. Het gaat om de Eikensdijk, Visserijdijk en Schansweg. De afsluitingen blijven van kracht tot half augustus. Bij gebruikers wordt gevraagd rekening te houden met extra verkeer en aangepaste verkeersmaatregelen. Voetballer Robin Gosens opent zaterdag een natuurspeelplaats op de Eltenenberg in Elten. De Duitse international groeide op in de omgeving en wil met het project iets terugdoen voor de jeugd. Kinderen kunnen er spelen, sporten en natuur ontdekken zonder schermen of vaste activiteiten. De speelplek is mede gefinancierd door de stichting van Gosens en zijn vrouw. De officiële opening is zaterdag om 11 uur. De geplande huisvesting voor 300 tot 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Immerhorst in Serenberg moet mogelijk 20 jaar blijven staan. Volgens adviseurs is die termijn nodig om het project financieel haalbaar te maken. Omwonenden vrezen dat een tijdelijke voorziening daarmee feitelijk permanent wordt. Ook raadsleden hebben zorgen over de gevolgen voor verkeer, parkeren en de leefbaarheid. De gemeenteraad beslist later over de voorwaarden voor het plan. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op onze site en ook in de app van Regio 8.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.

0: tijd en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
1: Wat doe ik aan?
0: Shop nu bij Zalando.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
5: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
6: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Anholter Schweiz, net over de grens bij Dinxperlo.
7: En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op anholter-schweiz.de.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.

0: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Een mooie fiets, e-bike, mountainbike of racefiets. Maar welke? Je wilt natuurlijk wel kwaliteit en kunnen vertrouwen op goed onderhoud. Daarom ga je naar Harmtakke Tweewielers. Wij kijken naar jouw wensen en helpen je de beste keuze te maken. Maak dus snel een afspraak op harmtakke.nl of kom gewoon langs aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Harmtakke Tweewielers, daar fiets je blij de deur uit.
7: Regio 8, Headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Voor mij zo free.
6: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis, dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht onder andere pijnstillers, 2F-ketamine en kalmeringsmiddelen. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. De treinvervoerder heeft met infrastructuurstaatssecretaris Annette Bellen dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht onder andere pijnstillers, 2F-ketamine en kalmeringsmiddelen. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen

0: Vergeten zich af te melden en daardoor vastkomen te zitten aan een duurder abonnement. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. De buitenlandchef zou bij haar bezoek aan Mexico Israël in verband hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Die suggestie is volgens Saar door verschillende Europese politici al veroordeeld, maar van Kallas zelf heeft hij nog niets gehoord. Kallas heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Saar. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Vorig jaar waren dat er ruim 6 miljoen. Het gaat om een stijging van 3,3%. Het aantal reizigers van en naar het Midden-Oosten liep vanwege de Iran-oorlog wel fors terug. Het gaat om een daling van ruim 38%. De stijging zit hem vooral in het aantal passagiers van en naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië, maar ook Noord-Amerika. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Psst, onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Sparkle Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op sparkle-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
2: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
3: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
4: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
5: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
6: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: op weg naar de 30 graden. Goedemiddag.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland. En
0: daar zijn ze. In grote getalen, de jongeren. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hallo. Goedemiddag.
0: Laten we bij vandaag beginnen. Het is donderdag vandaag. Het is 18 juni. Een bijzondere dag, Dani.
2: Ja, een hele bijzondere dag. Het is Wereld Sushi Dag.
0: Sushi, lekker hoor. Ook bij ons is Thijs met een H.
3: Yes. We hebben vandaag een nieuwe View Review.
0: En tenslotte, daar is hij, Sky.
4: Ja, we hebben weer een nieuw WK-journaal vandaag.
0: Alles is nieuw.
1: Get a grip. De stem van de jongeren.

0: Ja, ja, Underneath the Star Repeated. Martin Garrix al met Ed Sheeran. Get a Grip live vanuit de verkoelde Milky Way. We hebben de melk koud liggen hoor. Tot 2 uur zijn we bij je met straks aandacht voor vrijkaarten van de Farm and Country Fair. Ja, dat gaat weer gebeuren in de omgeving van Aalten. Straks daar alles over. Nu gauw naar de redactie, want daar is Thijs.
1: Lorenzo is bij de nieuwe film The Devil Wears Prada toe geweest. Heeft hij daar weer een mening over? Lorenzo, kom er maar in. Is het een aanrader of niet?
2: Deze keer zijn we naar View Cinema's in Doetinchem gegaan voor de modieuze comedyfilm The Devil Wears Prada 2. De gastvriendelijkheid tijdens het bezoek was weer uitstekend. Alleen waren ze tijdens het begin van de voorstelling vergeten de zaalverlichting uit te zetten. Gelukkig werd het probleem snel opgelost en de film kon beginnen. The Devil Wears Prada 2 vervolgt het originele verhaal na 20 jaar... waarbij de maatschappij volledig veranderd is. Miranda Priestly, gespeeld door actrice Meryl Streep... probeert haar machtpositie als hoofdredactrice te behouden... in een veranderd medialandschap. Namelijk haar tijdschrift Runaway worstelt met de opkomst van digitale media. Om te overleven moet ze noodgedwongen samenwerken... met haar voornamelijke assistente Emily Clarton... gespeeld door actrice Emily Blunt... die is uitgegroeid tot een machtige topvrouw... die de leiding heeft over een luxe modemerk. Dat alles terwijl het oud-personage Andy Sachs, gespeeld door Anne Hathaway, hun pad weer kruisen. Maar gaat het deze dames lukken hun doelen te behalen of eindigt ze toch met lege handen? The Devil Wears Prada 2 is een film die goed meegaat met de tijd van nu. Zo komt er veel situaties in voor wat de tijd van nu goed weerspiegelt. Hierbij is er sprake van uitstekende dialogen met subtiele en scherpe humor, wat meer kleur brengt in het verhaal. Daarnaast is het betreft de beeldbeleving een prima productie. Het camerawerk is dan ook flitsend en dynamisch en begeleidt je dan ook goed in de wereld van mode en journalistiek. Ook bevat The Devil Wears Prada 2 weer meesterlijk acteerwerk en zijn de personages goed aangepakt. Zo komen acteurs Meryl Streep, Emily Blunt, Anne Hathaway en Stanley Tucci weer terug als hun herkenbare personages, maar is het overige acteerwerk ook goed aangepakt. Al zijn er veel positieve aspecten aan de film, toch bevat het ook zo zijn nadelen. Zo duurde het een beetje lang voordat ze naar de clue kwamen van het verhaal. Ook was het de bedoeling dat de personage van Meryl Streep strenger zou moeten zijn in deze tweede film, terwijl het in de werkelijkheid best meevalt. Ook voelden de romantische scènes alsof ze uit het niets kwamen en was de romantiek in deze film waardeloos uitgevoerd. Voor de rest is The Devil Wears Prada 2 een film wat niet alleen interessant is voor mensen die interesse hebben in mode of die de voorgaande film hebben gezien, maar kan het ook leuk zijn voor diegene die houdt van moderne en fatsoenlijke comedy. De film is over het algemeen zeker niet verkeerd, wat ook terug te zien is in de cijfers. Met op IMDb een cijfer van een 6,6 en op Rotten Tomatoes een kritische score van een 78% en een publiekscore van een 84%, heeft de film het best goed gedaan. Ook heeft de film naar schatting $500 miljoen winst gemaakt. De film zit dus vol met kwaliteit, van de film zelf tot de cijfers. En kan daarom met zekerheid concluderen dat The Devil Wears Prada 2 een aanrader is. Wil je zelf de film zien? Bekijk de film bij View.
1: U hoorde Lorenzo van Get a Grip met een nieuwe View Review.

0: de oogstbed. En kom in mijn tent, dan word je pas goed verwend.
1: Waar is die tent? Dan,
0: Nee, dit is voor luisteraar. Hé, u hoorde zijn stem al, Dani is aangeschoven. Het is vandaag donderdag, het is 18 juni en ja, het is de internationale dag van de sushi.
1: Ja, dat is het zeker, want dat Japanse gerecht staat over de hele wereld bekend. En dat staat dus vandaag in het zonnetje. Chris de Mee startte deze dag op Facebook in 2009. Sindsdien eten miljoenen mensen sushi op 18 juni.
0: Oké, Sky, ben jij een sushi-liefhebber?
2: Jazeker, ik kan wel eens op een dag even lekker sushi gaan eten, ja, inderdaad.
0: Ja. Jij bent zelf ook een kenner op dat gebied.
1: Ja hoor, ik kan... Ik, ja. Het heurt zo. Ik eet ook wel eens sushi.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo!
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Enkele honderden mensen hebben gisteravond in Didam deelgenomen aan een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. De actie werd georganiseerd door de actiegroep Geen AZC in Montfortland en begon met een mars door het centrum. PVV-leider Geert Wilders sprak de demonstranten daar naartoe bij het voormalige gemeentehuis. Hij riep de aanwezigen op om zich te blijven verzetten tegen de opvangplannen. De demonstratie verliep zonder grote incidenten. De opbouw van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde is begonnen. Om de werkzaamheden veilig te laten verlopen worden vanaf vandaag verschillende wegen rond het festivalterrein afgesloten. Het gaat om de Eikensdijk, Visserijdijk en Schansweg. De afsluitingen blijven van kracht tot half augustus. Bij gebruikers wordt gevraagd rekening te houden met extra verkeer en aangepaste verkeersmaatregelen. Voetballer Robin Gosens opent zaterdag een natuurspeelplaats op de Eltenenberg in Elten. De Duitse international groeide op in de omgeving en wil met het project iets terugdoen voor de jeugd. Kinderen kunnen er spelen, sporten en natuur ontdekken zonder schermen of vaste activiteiten. De speelplek is mede gefinancierd door de stichting van Gosens en zijn vrouw. De officiële opening is zaterdag om 11 uur. De geplande huisvesting voor 300 tot 400 arbeidsmigranten op bedrijventerrein De Immerhorst in Serenberg moet mogelijk 20 jaar blijven staan. Volgens adviseurs is die termijn nodig om het project financieel haalbaar te maken. Omwonenden vrezen dat een tijdelijke voorziening daarmee feitelijk permanent wordt. Ook raadsleden hebben zorgen over de gevolgen voor verkeer, parkeren en de leefbaarheid. De gemeenteraad beslist later over de voorwaarden voor het plan. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op onze site en ook in de app van Regio 8.
11: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
13: Get a grip. De stem van de jongeren.

van R-City en Adam Levine hoorde je hier op Regio 8 bij Get a Grip. Zo dadelijk gaan wij het hebben over het WK. Maar eerst een lekkere plaat van Dave Atmer. Girls Talk, je hoort hem hier op Regio 8.

0: Dave Edmunds' Girls Talk hoor je hier op Get the Grip. Goed, ik kijk even naar Sky op de sportredactie van Get the Grip. Sky, goedemiddag. Het is even voor 1:15.
1: Ja. Het WK is al een paar dagen aan de gang. Iedere dag kijken we kort vooruit. Nee, terug en vooruit op het WK-wedstrijden. Op de WK-wedstrijden. Giovanni en het WK in Canada, Mexico en Amerika. Wat is jullie vannacht opgevallen?
2: Laten we beginnen met de Europese kraker tussen Engeland en Kroatië. Na een leuke eerste helft met veel kansen stond het al 2-2. Maar in de tweede helft deed Engeland er een schepje bovenop. Eindstand 4-2. Dan door naar Portugal. Die begon het laatste WK van Cristiano Ronaldo met een valse start tegen Congo. 1-1. Derde wedstrijd ging tussen Ghana en Panama. Uitslag 1-0 voor Ghana. En dan voor de laatste wedstrijd gaan we naar Shania. Jij hebt Oezbekistan tegen Colombia gekeken.
3: Ja, het was een goede wedstrijd. Zeg het eerlijk. Oezbekistan was goed in defensie en zo. Maar jammer genoeg was het 3-1 geëindigd.
2: Ja, mooie wedstrijd geweest. Mooie doelpunten.
3: Ja.
2: Nou, dankjewel. Dan gaan we naar een vooruitblik voor de komende nacht. Speelronde 2 wordt afgetrapt tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. Om 9 uur een Europese derby tussen Zwitserland en Bosnië. Daarna spelen Canada en Qatar tegen elkaar. En de nacht eindigt met een wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Korea.
1: U hoorde Jochem en Sinelli van Get It Grip met een nieuw WK-journaal. Get out
0: there, get out there. En nu hoor je Frankie Rizzardo met Shinjuku.

Dat is ook wel een keer lekker, zo'n muziekje als dat. Kenny Roordink hoorde je hier op Regio 8. Een hele goede middag. 10 voor 1. Dat betekent ook dat de eerste helft van Get a Grip er voor vandaag alweer op zit. Niet getreurd, want na de reclame zijn wij er gewoon weer. Dit is Janet Jackson met Again. Dat is net wat ik zeg, en we zijn er zo dadelijk gewoon again.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Samen met zijn familie was de man de ruim 2800 meter hoge Triglav aan het afdalen toen hij uitgleed bij het uitkijkpunt. Ooggetuigen hebben de Sloveense autoriteiten ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten. Het lichaam is met een helikopter geëvacueerd. Ook zijn familie is door een helikopter opgehaald. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De gouverneur van de regio, Andrei Vorobjov, zegt dat er zeker 17 mensen gewond zijn geraakt. Door de aanval werden de luchthavens in Moskou gesloten. 53 vluchten liepen daardoor een vertraging van ruim 2 uur op. Een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou is tijdens de aanval geraakt. Deze raffinaderij was eerder deze week ook met een helikopter geëvacueerd. Ook zijn familie is door een helikopter opgehaald. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De gouverneur van de regio, Andrei Vorobjov, zegt dat er zeker 17 mensen gewond zijn geraakt. Door de aanval werden de luchthavens in Moskou

0: We hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Deze verklaring van de Nuclear Planning Group is de eerste in een kleine 20 jaar. 31 defensieministers van deze NPG stellen dat de nucleaire strijdkrachten van de alliantie de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten blijven. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: zo. We zijn er weer. 3 minuten over 1. Het is 27 graden buiten. Geen ideaal weer om een zwarte auto te rijden. Aangeschoven zijn ook de jongeren. Ik zou zeggen Thijs en Sky. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Thijs, wat is jouw nieuws?
2: We hebben het over de asielprotesten in Didam.
0: En Sky.
1: Ja, we hebben weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: Ik zou zeggen dat straks. En meer. Maar eerst Bob Seger met de klassieker. Zou je wel kunnen zeggen Main Street. Je hoort hem hier op Regio 8.

0: Kensington hoort je hier met Stay. Een hele goedemiddag. Aangeschoven op de redactie is Thijs.
1: Yes. Woensdagavond geven ze 200 mensen de kans om van zich te laten horen. De strekking? AZC weg ermee. Hoewel er nog geen definitieve locatie is aangewezen, zijn de demonstranten stellig. Zij willen geen AZC in hun gemeente.
2: Heel Nederland verandert in AZC en mensen willen het niet.
3: BVV-leider Geert Wilders heeft woensdagavond enkele honderden mensen toegesproken tijdens het anti-AZC-protest in Didam. Voorafgaand aan de speech van de politicus liep ook een deel van de aanwezigen door het centrum tijdens de zogenoemde vrouwenmars. De boodschap van de hoofdgast van de avond was duidelijk.
4: Geen AZC in Montferland. AZC, weg ermee. AZC, weg ermee.
5: Wat vond u van de opkomst vandaag in Didam?
6: Ja, ik vond het geweldig. Er waren heel veel mensen om met elkaar. Het gaat ook niet om mij, om met elkaar. Het gaat om deze mensen te laten zien dat ze, ja, dat, ze dat niet willen. Dat ze gewoon op een hele nette, vreedzame manier. Er is geen onvertogen woord gevallen. Er is geen verkeerd woord gezegd of wat dan ook gedaan. Gewoon, ik heb oudere jongeren gezien. Ik heb gezinnen, kinderen gezien. Die gewoon willen laten zien dat zij het zat zijn. Dat ze hier in Montferland of elders in Didam gewoon geen AZC willen. En ik geef ze groot gelijk.
1: Je hoorde PVV-leider Geert Wilders in gesprek met verslaggever Nick Hermsen.
0: Hartstikke bedankt voor je toevoeging, Thijs. En nu ABC. En misschien hoor je het dan wel voor de roevende luisteraar onder ons. All of My Heart hoor je van de beste band.

hoorde je hier op Regio 8 met All of My Heart. We kruipen al langzaam richting het laatste half uurtje van deze uitzending. Helaas, helaas. Zo dadelijk, na de reclame, gaan we het nog hebben over een verjaardag van iemand. En natuurlijk, waar ben je klaar mee? Dat straks nu eerst de muziek van Noah Kahan. Doors. En zo dadelijk Infinity 2008 van de Guru Josh Project. Oftewel een lekker plaatje wat ik vroeger helemaal grijs heb gedraaid. Maar laten we beginnen met deze Doors van Noah Kahan.

0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek.
1: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity van Guru Josh Project hoor je hier op Regio 8 bij Get a Grip. Aangeschoven zijn de jongeren. Hey jongens.
1: Hallo, hallo.
0: Goedemiddag. Hey, het is warm buiten. Het is een graad of 28. Morgen gaan we naar de 35.
1: Het wordt steeds warmer.
0: Ja, steeds, dat kan je wel zeggen. Ja,
1: dat houdt mij niet op.
0: De plek waar ik vrijdag altijd vrijwillig lekker werk, die hebben morgen tropenrooster. Dus ik moet er morgen behoorlijk vroeg uit.
1: Maar wel eerder klaar.
0: Maar ik ben wel om 1 uur klaar. Ik begin om 7 uur 's ochtends morgen en dan zijn we wel eerder klaar. Omdat met paarden en de hele dag in de zon. Ik ben er eigenlijk wel blij. Maar wat doen jullie eigenlijk tegen de hitte?
2: Tegen de hitte? Ja, verkoeling zoeken. Ja, lekker zwemmen. Voor ijsjes eten.
1: Ja.
2: Veel hydrateren, ook belangrijk.
1: Ja, veel drinken.
0: Ja, ja, ja, ja. Hebben jullie ook een airco thuis?
3: Ja, boven.
0: Jullie hebben gewoon alle drie een airco thuis?
1: Ja.
4: Ja. Jij niet?
0: Nee, ik heb geen airco thuis. Ik heb een airco hier in de studio.
1: Ja, precies. Jij zit hier stiekem altijd.
0: Als
1: het dicht zit.
0: Dan... Dat niet. Ik eet meestal een ijsje. Ah, en ik heb geluk dat ik op de benedenverdieping slaap hoor. Want alle warmte stijgt omhoog.
2: Ja, die stijgt boven natuurlijk.
0: Stijgt naar boven. Dus beneden is het altijd lekker koel. Cool,
1: heerlijk.
0: Alsnog af en toe niet te doen hoor, zonder airco.
1: Nee.
0: Maar barbecuen gaan jullie dan nog doen van de weekend met het weer?
1: Ja, ik denk zaterdag wel. Ja.
0: Ik zeg wel weekend, maar ik moet morgen gewoon nog werken.
2: Ja, ja, in principe vanaf morgenmiddag is het weekend, toch?
1: Ah, dat vliegt zo voorbij. Dit zit er ook alweer bijna op.
2: Ja, joh.
0: En natuurlijk, hè, jongens, insmeren.
2: Ja.
0: Dat is heel belangrijk. En drink veel water, ook voor de luisteraars. Hè. Smeer je goed in, zodat je niet verbrandt. En blijf genoeg drinken, want bijna niks is belangrijker
2: dan dat.
0: Dan dat met het weer wat we vandaag en morgen hebben. Goed, onze tijd zit er bijna op voor de eerste helft van de laatste uur. Dus we gaan gewoon even door met een lekker plaatje van Shade. Smooth Operator. Weer zo'n plaat, hè? Ik had het er gisteren al over. Wat van die platen die door TikTok weer bekend worden. Dit is ook weer zo'n plaat. Dit is ook weer dus een hit geweest op TikTok. En je hoort hem opeens weer op de radio. Ik zou zeggen, geniet ervan. Steeds smooth op.

0: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Regio 8, headlines.
12: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Daddy Swims hoorde hier op Regio Wagen met Mr. Know-It-All. Een hele goede middag. Het is 5 minuten over 2:30. Zo dadelijk hebben we weer iets heel interessants voor je klaarstaan. Maar eerst heb ik voor jou deze. Ken je hem nog? Lorraine met Tattoo. Hoor je hier op Regio 8.

0: Lorraine met Tattoo hoorde je hier bij Regio 8. Aangeschoven van de redactie is Sky.
1: Ja, zoals je net al hoorde, wordt het warmer en warmer. En de vakantie komt er weer aan. En toch hebben mensen wat te klagen. Dus daarom duikt Jan weer de straat op en vraagt aan de jongeren: waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Nou, ik ben klaar met mensen die zonder richtingaanwijzers rijden over rotondes.
4: Dit vind ik echt een hele goeie. Het is best wel dagelijkse ergernis. Daar zullen meer mensen last van hebben. Maar vertel eens jouw verhaal.
3: Nou, ik sleutel zelf ook aan auto's. En soms dan ben ik onderweg met de fiets. En ik woon hier een eindje vandaan. Dus en dan wil ik over gaan steken. En dan doet iemand niet de richtingaanwijzer aan. En dan weet ik natuurlijk niet of ik kan gaan of niet. Dus dat is echt oervervelend. En daar ben ik wel echt klaar mee. Ja.
4: En wat is dan volgens jou de oplossing? En doe even een oproep aan die mensen. Voor mij, dan mag je.
3: Ja, de rotondes mogen van mij veiliger. Dus vaak de fietser voorrang geven en niet direct de auto. En mensen, doe dat nou gewoon. Omdat je brengt niet alleen jezelf ermee in gevaar, maar ook de mensen die daar aan het fietsen zijn of aan het wandelen. Dus dat zou ik heel fijn vinden.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.
0: Ja, normaal zou ik een plaat instarten, maar ik ben wel even benieuwd. Sky, jij bent natuurlijk. Ja. Jij gebruikt natuurlijk. Jij loopt niet.
1: Nee, dat klopt. Moeilijk. Ga niet los. Laten we het nou bouwen.
0: Niet los. Dus even voor de mensen. Jij gaat over straat in een soort van zittende Segway.
1: Ja.
0: En ik hoorde deze: waar ben je klaar mee? En had zoiets van: heeft Sky dan geen last van dat iemand de knipperlichten niet aan doet? Want jij bent natuurlijk niet super zichtbaar. Een fiets zie je wel, maar.
1: Ja, je moet wel goed opletten natuurlijk, want niet iedereen doet het inderdaad. Dus het kan inderdaad wel irritant zijn. Maar ik merk het niet heel vaak, moet ik zeggen.
0: Maar je merkt wel zeker, want jij wordt niet goed gezien. En iemand gooit hem er zeg maar zo 1-2 voor.
1: Ja, dat is inderdaad wel gevaarlijk. Ja. Dus goed opletten, dames en heren.
0: Sky, hartstikke bedankt dat je die toevoeging even wou doen.
1: Alsjeblieft.
0: Dan gaan wij door met ook een hele leuke toevoeging. Ik zou zeggen, zet de radio maar lekker hard aan in de auto. Paranoid van Black Sabbath. Ik ga hier zeker in de studio de speakers lekker hard aanzetten.

Lekker zomers plaatje vind ik dit. Morgen wordt fantastisch van Akte en de Munnik. Nou ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Morgen wordt fantastisch, want morgen wordt het fantastisch warm. Graadje 35, maar er kan ook onweer bij zitten. Is ook al, heb ik ook al ergens gelezen, zeg maar. Goed, even iets heel anders. Ook iets wat fantastisch is. Want vandaag vieren we de verjaardag van de grote. Ja, ik zeg het wel, de grote undisputable Paul McCartney. Want de zanger mag vandaag wel geteld 84 kaarsjes uitblazen. McCartney is een van de grondleggers van de huidige muziek. Hij was een van de vier leden van de Beatles. Kort geleden kwam zijn laatste album uit, The Boys of Dungeon Lane. We gaan luisteren naar een nummer uit dat nieuwe laatste album. Dus ik ga hem gewoon instarten. Paul McCartney met Come Inside.

0: enige echte Paul McCartney hoorde je hier op Get a Grip. Goed jongens, ik kijk op de klok en ik zet jullie microfoons ook even open. Dat is misschien ook wel vrij handig om te doen, hè, jongens.
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ik zie dat onze tijd er alweer bijna op zit.
1: Oh, snel.
2: Jammer,
0: ja,
2: dit.
0: Jammer, hè. Ik vind altijd dat het laatste uurtje gaat altijd het snelst.
1: Zeker.
3: Zeker. Beginnen ze nog even warm worden.
0: Goed, jongens. Ik heb het net ook al even gezegd. Ik ga op vrijdag normaal ga ik naar een andere dagbesteding dat zo vroeg moet beginnen. Hebben we eerder deze uitzending besproken. Dus morgen, als het goed is, zit hier weer Baltazar.
1: Kijk.
0: Dus, Dan dat is ook wel weer een keertje gezellig om weer een keer naar Baltazar.
2: Zeker, zeker, ja, zeker, zeker.
0: Hey, jongens, mag ik jullie hartelijk bedanken.
2: Jij bedankt.
3: En, zonder jou waren we niet.
0: Zijn jullie er morgen weer?
1: Zeker.
2: Ja, absoluut.
0: Mooi. En ik ben er zo maandag weer. En Get a Grip natuurlijk ook morgen weer. Ik zou zeggen...
2: Tot morgen.
0: Tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Tot morgen.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: De komende weken is het Hebben's bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Financiënminister Elko Heijne heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijne. De hacker zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers kunnen inloggen. Van die bewuste zwakke plek was men niet eerder op de hoogte. Onduidelijk is nog altijd wie er achter de hack zat. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperking. Dat houdt in dat ze alleen contact met een advocaat mag hebben. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Kallas wil de dialoog met Israël juist voortzetten en vraagt van Israël hetzelfde, vooral als er meningsverschillen zijn. Dialoog is de basis van diplomatie, aldus de buitenlandchef. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. De jongen was met zijn ouders en broertje op vakantie. Het ongeluk vond plaats in Central Park. De koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. Vanuit het niets sloeg het paard op hol. De moeder viel uit de koets, waarna de jongen haar nasprong om te helpen. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond overleed. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het raad. Een jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. De jongen was met zijn ouders en broertje op vakantie. Het ongeluk vond plaats in Central Park. De koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. Vanuit het niets sloeg het paard op hol. De moeder viel uit de koets, waarna de jongen haar nasprong om te helpen. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond overleed. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe.

0: die het een tikje anders doet.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
4: Praxis.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Over 6 dagen wordt in Laren het Nederlands kampioenschap tijdrijden gehouden. Grote afwezige op de fiets tijdens deze wielerwedstrijd in de gemeente Lochem is de 24-jarige Pepijn Reinderink uit Ruurlo. Hij doet zelf vanwege ziekte niet mee, maar mag wel zijn broertje Joris begeleiden als coach vanuit de ploegleiderswagen. Pepijn vindt het zelf ook leuk en noemt het zijn debuut. Van maandag 29 juni tot en met vrijdag 31 juli wordt er nog hard gewerkt aan de N314 ten zuiden van Zutphen. Dat zorgt voor een drukke maand voor verkeer vanuit Hummelo. Er wordt ernstige hinder verwacht op de weg, waar trouwens al maanden aan wordt gewerkt. De laatste fase van de werkzaamheden gaan nu in. De provincie adviseert weggebruikers nu al om thuis te werken of de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Inwoners van Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg mogen deze maand meepraten over een mogelijke fusie van hun 4 gemeenten. Er worden 17 bijeenkomsten georganiseerd onder de naam Op weg naar de Liemers, maar tot nu toe worden die niet best bezocht. Met video's en extra flyers wordt nu geprobeerd om alsnog meer mensen te trekken. Op zondag 19 juli staan er bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek en omgeving op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Ze vormen samen met de Maestro en de European Pop Orchestra één enorm orkest. En dat doen ze voor een speciale show genaamd Crosso Symfonica. Ook Hendrik-Jan Bukkers en Hendrik-Jan Lovink, allebei oud-bandleden van Jovink en de Fooder Beatles, treden die dag op als gastartiesten. En dat doen ze dan samen met de leerlingen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De politie in het Brabantse Nune bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas en ondertussen is de gemeente bezig met de afhandeling van het incident. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt gekeken welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanaf de zomer in het pand worden opgevangen. De biologische ouders die vorig jaar hun twee kinderen uit het Overijsselse Dalfsen ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Een meisje van 11 en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Vorig jaar maart werd het meisje onderweg op de fiets naar school ontvoerd. Haar broertje werd bij het gezinshuis meegenomen. Een dag later werden de biologische ouders opgepakt. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrzypecki. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op sociale media dat de verdachte een Georgisch paspoort heeft. Eerder deze week werden 2 mannen uit Belarus opgepakt, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een paar dagen voor zijn dood had Skrzypecki verteld dat hij bedreigd werd. Bij een protest had hij de Russische vlag uit zijn broek getrokken en die weggegooid. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Er worden op het festivalterrein onder andere gratis waterpunten geïnstalleerd en er zijn schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Volgens een woordvoerder is Pinkpop goed voorbereid. Bezoekers worden ook gevraagd rekening met de hitte te houden. Pinkpop vindt vanaf morgen tot en met zondag plaats. Vandaag gaan de campings open. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
2: Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.

0: Oké, we gaan.
1: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
2: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
1: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
3: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Sven Dimmendaal. Hey, even een vraag. Heb jij al gedronken? Zo niet, ga dat even heel gauw doen, want hoor jij...
6: Water!
5: Is dat je reminder om genoeg te drinken? Water dus.

0: Regio 8, Chick en The Freak. Zomerse muziek op je donderdagmiddag. Regio 8. En daarmee gelijk even een reminder, want het KNMI heeft namelijk code geel afgegeven. Dat geldt vanaf vanochtend 10 uur tot zaterdagochtend 7 uur. En dat heeft alles te maken met die hittegolf die natuurlijk op komst is. Het kan tussen de 27 en 35 graden worden de komende dagen. Dus enorme hitte gemeld, ook hoge luchtvochtigheid. Dat maakt ook dat je dus snel kan uitdrogen. Zeker als je zware inspanning aan het leveren bent. Bijvoorbeeld als je aan het werk bent en dat soort zaken. Daarom geeft het KNMI het advies, drink genoeg, houd je huis koel. Door middel van een airco bijvoorbeeld, of gordijnen dicht, dat helpt ook al heel veel. En ik dacht, ja weet je, de kans is groot dat je nu helemaal niet thuis zit en dat je keihard aan het werk bent. Misschien wel in de brandende zon op het dak staat te lassen. Dakleer aan het branden moet ik zeggen. Of een muur aan het metselen bent, dat kan allemaal. Daarom heb ik iets, als jij nou dit hoort het komende uur.
1: Achter.
0: Ja, als je dus hoort, dan is dat jouw reminder om even wat te drinken. Zo zorgen we er samen voor dat jij genoeg drinkt en dus niet uitdroogt. Hey, goedemiddag. Zometeen schuift Vigo van de redactie even aan over dat...

0: Red Joling, rood, wit, blauw. En we gaan even naar Montferland. Didam, daar was gisteren een behoorlijke opkomst verwacht. Want Wilders die is naar Didam afgereisd. Heeft alles te maken met die AZC-demonstratie die hij heeft aangekondigd. Achteraf zei hij er dit over.
1: Heel Nederland veranderde in AZC en mensen willen het niet.
0: Ja, en Vigo is aangeschoven van de redactie. Vigo, het viel me nog mee hoeveel chaos er was.
2: Ja, inderdaad. Het is relatief rustig verlopen zonder grote incidenten. Wel een paar kleine schermutselingen, maar verder is het, goed rustig verlopen. Ja,
0: want Didam staat natuurlijk wel een beetje bekend om het AZC-beleid en de demonstraties die daar zijn geweest.
2: Ja, inderdaad. Er zijn eerder daar ook al marsen geweest tegen de komst van de AZC. Dus het werd ook aangekondigd dat er zo'n 1000 mensen zouden komen. Nou, dat bleek iets minder. Het waren nog een paar honderd.
0: Oké. Dus een iets minder grote opkomst dan verwacht. Maar dan nog een paar honderd mensen zijn, is natuurlijk best veel.
2: Ja.
0: Wat was een beetje de strekking van die avond?
2: De gemeente had van tevoren ook al voorzorgsmaatregelen getroffen. In geval dat het uit de hand zou lopen. Zo moesten inwoners in het centrum van Didam de plantenbakken uit de voortuin halen. Ja. En losstaande dingen gewoon weghalen uit de tuin. Voor het geval dat.
0: Okay.
2: Nou, dat bleek allemaal gelukkig niet nodig. Want het is grotendeels rustig verlopen.
0: Ja.
2: Er zijn een paar kleine schermutselingen geweest. Er zijn 5 mensen aangehouden voor het afsteken en het meenemen van vuurwerk. Het was van tevoren duidelijk aangekondigd dat dat niet de bedoeling was. En dat hebben ze toch gedaan.
0: Ja.
2: Verder zag je dat een paar tegendemonstranten een beetje werden lastiggevallen door andere demonstranten.
0: Ja.
2: Maar verder geen grote incidenten.
0: Ja, dat scheelt dan natuurlijk alweer. Maar ik verwacht ook dat er best wel heel veel politie aanwezig was. Zeker zo'n grote leider die toch al best wel grove uitspraken doet, zeg maar. Voor sommige mensen. Ja, je bent voor of je bent tegen.
2: Ja.
0: Maar hij doet best wel flinke uitspraken.
2: Ja.
0: Dus ik had wel verwacht dat er best wel wat zou gebeuren. Ook van inderdaad tegen demonstranten, wat je zegt.
2: Voor de mensen die ook al richting Didam reden gisteren, die zagen ook wel heel veel politiebusjes en motoren en zo die kant op rijden. Dus het was goed beveiligd.
0: Ja, dat moet ook wel natuurlijk. Zijn er nog opvallendheden die avond gebeurd? Of zeg je eigenlijk, het was eigenlijk gewoon een vredige demonstratie. Want demonstreren is natuurlijk een Nederlands goed recht.
2: Ja.
0: Daarom heeft de burgemeester het ook doorlaten te gaan, geloof ik.
2: Ja.
0: Wat zei de burgemeester daarvan?
2: Ja, de burgemeester die zei kook over die tegendemonstranten. Iedereen mag demonstreren, dat is het recht.
0: Ja.
2: Over de aanhoudingen zei ze, het was heel kort, was duidelijk. Dat was gewoon niet de bedoeling dat mensen vuurwerk mee zouden nemen.
0: Nee.
2: Dus ja, maar verder was ze ook nog wel tevreden over hoe het verder verliep.
0: Ja, zo kan het dus natuurlijk ook. Hè?
2: Ja.
0: Vigo, dankjewel. Uiteraard lees je daar meer over op onze website regio8.nl. En als het goed is, komt daar straks nog iets over online, toch, zei je?
2: Ja, er komt straks nog een video met de reactie van de burgemeester nog online.
0: Okay, dat zie je allemaal straks op onze website regio8.nl. Vigo, dankjewel.
2: Geen probleem.

Ja, het zijn nog maar een paar dagen tot Nederland weer in actie moet komen op het WK. Het WK, dan spelen ze tegen Zweden. Het wordt een lastige wedstrijd. Zaterdag is die wedstrijd Nederland tegen Zweden om 7 uur. Eerst vanavond nog een andere wedstrijd natuurlijk. Tsjechië tegen Zuid-Afrika die om 6 uur begint. En Zwitserland tegen Bosnië die begint om 9 uur. Ik ben heel benieuwd wat jij denkt dat Nederland zaterdag gaat doen. Zweden is sterk, maar gaan we Zweden kunnen verslaan? Laat het even weten. 06 47 47 00 22. Dit is Davina Michel voor je.

0: zijn inmiddels 20 minuten verder. Ik denk dat het wel even tijd is voor een reminder.
1: Water?
0: Water, ja, dit is jouw teken om even water te gaan drinken, want het is bloedheet. KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de hitte en adviseert dus om genoeg te blijven drinken. De komende 3 uur help ik je eraan herinneren, omdat jij waarschijnlijk best wel druk aan het werk bent en af en toe niet aan denk. Pak nu alsjeblieft je drinken en neem even een goede slok water, want anders dan droog je uit. Hey, zometeen het laatste nieuws uit jouw regio onderweg en ook de Red Hot Chili Peppers onderweg. Snow, hey ho, komt eraan na het laatste nieuws.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op zondag 19 juli staan er bijna 350 middelbare scholieren uit de Achthoekenomgeving op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Ze vormen samen met de Maestro en de European Pop Orchestra één enorm orkest. En dat doen ze voor een speciale show genaamd Crosso Symfonica. Ook Hendrik-Jan Bukkers en Hendrik-Jan Lovink, allebei oud-bandleden van Jovink en de Foo Beatles, treden die dag op als gastartiesten. En dat doen ze dan samen met de leerlingen. Inwoners van Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg mogen deze maand meepraten over een mogelijke fusie van hun vier gemeenten. Er worden 17 bijeenkomsten georganiseerd onder de naam Op weg naar de Liemers, maar tot nu toe worden die niet best bezocht. Met video's en extra flyers wordt nu geprobeerd om alsnog meer mensen te trekken. Van maandag 29 juni tot en met vrijdag 31 juli wordt er nog hard gewerkt aan de N314 ten zuiden van Zutphen. Dat zorgt voor een drukke maand voor verkeer vanuit Hummelo. Er wordt ernstige hinder verwacht op de weg, waar trouwens al maanden aan wordt gewerkt. De laatste fase van de werkzaamheden gaan nu in. De provincie adviseert weggebruikers nu al om thuis te werken of de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Over 6 dagen wordt in Laren het Nederlands kampioenschap tijdrijden gehouden. Grote afwezige op de fiets tijdens deze wielerwedstrijd in de gemeente Lochem is de 24-jarige Pepijn Reinderink uit Ruurlo. Hij doet zelf vanwege ziekte niet mee, maar mag wel zijn broertje Joris begeleiden als coach vanuit de ploegleiderswagen. Pepijn vindt het zelf ook leuk en noemt het zijn debuut. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
6: Sven Dimmendaal, Regio 8.

gaan zo meteen even naar Wehl. Want de woningen van Elver in Nieuw-Wehl gaan de komende jaren flink op de schop. En wat daarmee gaat gebeuren en hoe dat eruit komt te zien, dat hoor je allemaal zo meteen binnen nu en 6 minuten. Eerst nog even In Deep, waarin de basgitaar nu lekker loopt. En de gitarist aanschuift. En de zangeres het podium oploopt. En begint met zingen. Last night a DJ saved my life. Goedemiddag.

0: allermooiste van een nummer. De drums en de basgitaar. Dit klinkt toch fantastisch? Dan komt de gitaar er ook nog even bij. Heerlijk, ik hou daarvan. Er zijn weinig bands die bijvoorbeeld met 3 bandleden een geweldige optreden neer kunnen zetten. Ik ken daar 1 band van en dat is ZZ Top. Die krijgen er een lawaai uit met alleen een drummer, alleen een bassist en alleen een gitarist. Dat lukken weinig artiesten. Maar ik moet zeggen, deze is ook niet verkeerd. In Deep hoorde je Last Night, a DJ Saved My Life. Ondertussen gaan we even naar Nieuw-Wehl. Want de woningen van Elven in Nieuw-Wehl gaan de komende jaren flink op de schop. De verouderde woonruimtes maken plaats voor toekomstbestendige studio's. Woensdagmiddag werden aan de Bloeilaan meerdere studio's officieel geopend. Een bijzonder moment natuurlijk. En dat was ook een moment waar bewoners, medewerkers en verwanten lange tijd naar hebben uitgekeken.
1: Ja, super blij. We hebben heel lang hieraan gewerkt. En zijn ontzettend blij dat al onze bewoners een nieuwe plek hebben gekregen. Het grootste verschil is dat iedereen nu zijn eigen sanitaire heeft. Een hele mooie grote studio. Maar ook alles gelijkvloers en heel veel ruimte in de woonkamer.
2: Wat merkt u van de bewoners, wat ze ervan vinden tot nu toe?
1: Onze bewoners die vertellen niet altijd alles. Maar we horen het vooral ook van de ouders en van verwanten. En die geven aan dat het zo ontzettend fijn is dat iedereen zoveel ruimte heeft en zijn eigen plekje. En ja, iedere bewoner heeft zijn eigen studio helemaal zelf met verwanten ingericht. En dat maakt het ook heel persoonlijk. Hè? Er is geen enkele studio. In het begin is alles hetzelfde. Nu is geen enkele studio meer hetzelfde. En heeft iedereen zijn eigen plekje gekregen.
3: De opening van de studio's maakt deel uit van een groot nieuwbouwproject waar Elven de komende jaren mee bezig gaat. Uiteindelijk moeten circa 80% van de woningen omgebouwd worden tot nieuwbouw. Al gaat dat volgens vrijdag nog wel even duren.
1: Ja, dat duurt nog wel 10 tot 15 jaar. Ja, dat heeft heeft ongeveer 2 jaar nodig, sloop en dan weer opbouw en dan de fase van inhuizing. Dus elke keer 2 jaar zo'n beetje.
3: Ook al moeten de woningen nodig vervangen worden, is het nog niet noodzakelijk dat de nieuwbouw snel gebeurt.
1: Er kan zeker nog in gewoond worden, maar wij hebben het streven dat iedereen eigen sanitair heeft. En dat is in die woningen niet zo. De woningen staan meer dan 40 jaar, dus je merkt de mankementen overal in. Dus je probeert het er netjes uit te laten zien, maar uiteindelijk ook qua duurzaamheid. De warmte zit snel binnen, moeilijk te koelen, dat soort dingen. En dat zit natuurlijk hier met het klimaatsysteem allemaal goed erin.
0: Ja, en hoe die woningen eruit zien, dat zie je allemaal op onze website regio8.nl. Daar lees je ook het hele verhaal. En Next is nu voor je.

lijkt wel carnaval, joh. Carnaval de Paris. Dit is Regio 8. Ja, waar nieuws is, wordt natuurlijk ook gewerkt. En ik dacht, misschien is het een goed idee om even de redactie een stukje op te vrolijken. Nick, Rutger van Barneveld, deze is voor jou.

0: Zomernachten. Rutger van Barneveld, aangevraagd door de redactie hierboven. En vergeet vooral ook niet om te drinken.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harmtakken Tweewielers.
11: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Het popfestival Pinkpop heeft de nodige extra maatregelen genomen en het wielerevenement Climate Classic heeft een aantal routes ingekort of geschrapt. Vorige maand werden meerdere deelnemers bij verschillende hardloopevenementen onwel en dat had mogelijk met het warme weer te maken. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Hij vertelde dat hij in zijn hele carrière nog nooit zo'n prijsstijging heeft meegemaakt als in het afgelopen half jaar. In september wordt mogelijk de nieuwe iPhone 18 gelanceerd en het ziet er naar uit dat de prijsverhogingen rond die tijd of eerder worden doorgevoerd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. De treinverbinding tussen Madrid en Barcelona is deels opgeschort omdat er een bosbrand in de buurt van het spoor was uitgebroken. Maandag tikt de thermometer in Spanje mogelijk de 40 graden aan en neemt de kans op bosbranden verder toe. In Frankrijk heeft men dit jaar al met een tweede hittegolf te maken. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. In Montenegro, Zwitserland, Italië en Nederland wordt voor hitte gewaarschuwd. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Volgens NAVO-topman Mark Rutte is het afschaffen van een totaalverbod op kernwapens een historische keuze die het land gemaakt heeft. Finland trad in 2023 toe tot het bondgenootschap nadat het eerder geen lid wilde worden. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
15: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
16: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
17: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries
14: ook. Het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
15: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè, in het dierenpark.
16: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
15: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijz. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnolter-schweiz.de.
17: Hockeyen, Pluto Sport.

0: renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
1: Water?
2: Ja, drinken!
3: Sven Dimmendaal.
2: Het is ontzettend warm. Pak die waterfles er nou even bij en zorg dat je jezelf goed hydrateert. Code geel in de Achterhoek vanwege de hitte. Herman Brood en Henny Frieten nu voor je.

Ik heb iets voor je. Ik heb iets leuks voor je, want mocht je nou volgend weekend niks te doen hebben, kun jij wellicht misschien wel het leukste weekend van juni beleven. Ja, de Farm & Country Fair staat weer op de planning. Dat is op 26, 27 en 28 juni in het buitengebied van Aalten. En hoe leuk is het nou om bijvoorbeeld tussen de koeien te gaan staan, tussen de varkens of tussen, noem het maar op. Er zijn talloze dieren te vinden daar. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En sterker nog, het gebeurt op een werkende boerderij. Dus er wordt ook nog hard gewerkt. En ondertussen een prachtig evenement.

en neergezet. Waar gebeurt dan nog dat het op een boerenland, op het platteland is? Nou, wat ze willen is dat jij echt dat plattelandsgevoel krijgt. Dat je even tot rust komt en vooral kan genieten. En sterker nog, er wordt zelfs getrouwd op de farm en country fair. Ja, er wordt getrouwd. Er gaat een stel uit Brabant trouwen. En dat doen ze op de zaterdagmiddag. Dus je kunt live zelfs een ceremonie meemaken van een trouwfeest van mensen die

0: zou zomaar een WK-lied kunnen zijn.
1: Oh, dat is het ook.
0: Ja, over ander sportnieuws gesproken. Shahid El Alaji vertrekt na een half jaar al bij de Graafschap. Dus hij heeft nog maar een half jaar bij de Graafschap gespeeld, maar gaat inmiddels naar het buitenland. Ja, de 22-jarige buitenspeler tekent voor 4 jaar bij Aris Limassol op Cyprus. Hij kwam voor de winterstop transfervrij over van FC Den Bosch, ging hij dus naar de Graafschap. En in totaal kwam hij op 17 wedstrijden die hij voor de Graafschap speelde, waarvan hij er eentje trefzeker was. Nou, de aanvaller heeft nog een contract eigenlijk tot 2028 in Doetinchem. Maar de Cypriotische voetbalclub die heeft dus een flinke transfersom moeten neerleggen. En daarmee gaat dus een Graafschapsspeler al na een half jaar weer richting het buitenland. Ja, op zich Cyprus. Daar zou ik het ook wel voor doen natuurlijk. Heel veel succes daar.

Het enige wat ik wil, dat ben jij. I want you to want me. Of eigenlijk wil ik dat jij mij wil, maar goed, dat is een ander verhaal. Chipwreck, dit is Regio 8, waar ik nog kaarten voor je heb voor de Farm en Country Fair. Volgend weekend is dat. De vrijdag, zaterdag en zondag volgend weekend kun jij naar de Farm en Country Fair. Althans, één van die dagen naar keuze. Daar heb ik nog twee kaarten voor je liggen. Wil je die nou winnen? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het woord koe. Appen naar 0647 470022. Koe appen en jij bent erbij.

0: Deze man ligt ook altijd voor je voeten als je naar binnen of naar buiten je huis wil lopen. Dermot Kennedy, oftewel Dermot Kennedy en Turnstile hoorde je. Dit is Regio 8 met zometeen het laatste nieuws uit jouw regio onderweg. En blijf in de buurt van je telefoon, want als ik je bel binnen nu en een, nou, wat zullen we zeggen? Half uur? Ja, binnen nu en een half uur bel, dan win jij 2 kaarten voor Farm & Country Fair. Ook Dua Lipa onderweg. Watch me dance the night, na het nieuws.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. De woningen van Elver en Nieuw-Wil gaan de komende jaren flink op de schop. Oude woonruimtes maken plaats voor toekomstbestendige studio's. Gistermiddag werden aan de Bloeilaan meerdere studio's officieel geopend. Het is een moment waar bewoners, medewerkers en verwanten lange tijd naar uitkijken. U hoort manager Anne Vrijdag.
10: We hebben er heel lang hieraan gewerkt en zijn ontzettend blij dat al onze bewoners een nieuwe plek hebben gekregen. Het grootste verschil is dat iedereen nu zijn eigen sanitaire heeft. Een hele mooie grote studio, maar ook alles gelijkvloers en heel veel ruimte in de woonkamer.
9: De opening van de studio's maakt deel uit van een omvangrijk vernieuwingsproject van Elver. Uiteindelijk moet ongeveer 80% van de woningen op het terrein worden vervangen door nieuwbouw. Van maandag 29 juni tot en met vrijdag 31 juli wordt er nog hard gewerkt aan de N314 ten zuiden van Zutphen. Dat zorgt voor een drukke maand voor verkeer vanuit Hummelo. Er wordt ernstige hinder verwacht op de weg, waar trouwens al maanden aan wordt gewerkt. De laatste fase van de werkzaamheden gaat nu in. De provincie adviseert weggebruikers nu al om thuis te werken of de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Over 6 dagen wordt in Laren het Nederlands kampioenschap tijdrijden gehouden. Grote afwezig op de fiets tijdens deze wielerwedstrijd in de gemeente Lochem is de 24-jarige Pepijn Reinderink uit Ruurlo. Hij doet zelf vanwege ziekte niet mee, maar mag wel zijn broertje Joris begeleiden als coach vanuit de ploegleiderswagen. Pepijn vindt het zelf ook leuk en noemt het zijn debuut. Inwoners van Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg mogen deze maand meepraten over een mogelijke fusie van hun 4 gemeenten. Er worden 17 bijeenkomsten georganiseerd onder de naam Op weg naar de Liemers, maar tot nu toe worden die niet best bezocht. Met video's en extra flyers wordt nu geprobeerd om alsnog meer mensen te trekken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Dan het verkeer. Er staat 1 op de A12 en die staat Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar is het aanschuiven 7 minuten over 5 kilometer. Sterkte als je in de file staat.
8: Ben Dimmendaal, Regio 8.

Lucas en Steve, dit is Regio 8. Bel ik je binnen nu en nou ja, 6 minuten. Neem dan je telefoon op. Want het kan het maar zo zijn dat jij volgend weekend het lekker gaat genieten met de Farm & Country Fair in Aalten.

0: Wat is er nou lekkerder dan goede muziek op je donderdagmiddag? Jennifer Page. En Crush. Ja, ik weet wel iets lekkerders dan alleen maar goede muziek. En dat is het plattelandleven. Ja, wij geven namelijk de komende 2 dagen kaarten weg voor de Farm and Country Fair. Dat is in Aalten volgend weekend. Ja, en het enige wat je daarvoor hoeft te doen was het woord koe appen naar 0647 47 0022. En Werner, dat heb jij gedaan, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Jij hebt koe geappt naar de studio. Eerst rest mij nog even een andere vraag. Heb jij al genoeg water gedronken?
1: Nee, nog niet echt.
0: Je hebt nog, maar je weet dat het code geel is, hè? En dat het KNMI adviseert om genoeg water te drinken.
1: Ja, zeker. Dat moet ook zeker gebeuren.
0: Ja, want doe je intensief werk of?
1: Ja, werkt in de bouw, hè. Dus moeten we een beetje oppassen met de zon en goed drinken.
0: Ja, dan is het extra belangrijk dat je goed drinkt natuurlijk, hè. Dus zometeen na de uitzending, om het maar zo te zeggen, even goed gaan drinken dan. Ja, jij hebt de koe geappt. Ben jij ook wel in voor een beetje koeien-ei of varkens-ei of honden-ei? Die zijn er zelfs ook.
1: Zeker. Ik vind het wel leuk. Ik hou van dieren, dus
0: Je houdt van dieren.
1: Het lijkt me leuk om erin te gaan. Het is al een tijd geleden dus.
0: Het is al een tijd geleden. Ja, wanneer was de laatste keer dat je erheen ging?
1: Ik denk een jaartje of 10.
0: Jaar of 10 geleden alweer. Ja, dat is in die tijd enorm veel veranderd. Ik ben er toevallig vorige week even geweest voor een kort interview voor die tijd opgenomen. Want er wordt zaterdag ook een bruiloft voltrokken daar op het festival. En als jij de zaterdag gaat, dan kun jij dat ook meemaken. Want Werner, ik heb 2 kaarten voor je.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Jij gaat volgend weekend lekker naar de Farm & Country Fair, dag naar keuze. Dus je kunt kiezen of je de vrijdag, de zaterdag of de zondag wil gaan. Dat is helemaal aan jou. En veel plezier daar natuurlijk.
1: Hartstikke leuk, Sven.
0: Kijk,
1: hartstikke bedankt.
0: Goed om te horen. Met wie ga je?
1: Ik denk dat ik de vrouw meeneem.
0: Kijk, de vrouw altijd goed, toch?
1: Ja.
0: Hey, ga ervan genieten. Maak er een mooi weekend van. En de kaarten komen jouw kant op.
1: Oké, dank je, Sven.

Hoeveel mensen ken jij die Joey eten? Laat dat even weten. 06-47-470-022. Door de Concrete Blonde en Joey dus. Dit is Regio 8 met zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland onderwerp. Ik heb zomerse muziek voor je. Makkers uitmaken na het laatste nieuws. En eerst nog even genieten van de zonnestralen. Het is lekker weer. Het wordt bloedje heet dit weekend. Dit is KC en de Sunshine Band. En I'm your boogeyman. Sorry.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker. Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Passagiers in Nederland, met uitzondering van 1 persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en te staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven is in nauw contact geweest met iemand die later met het virus is opgenomen. Wereldwijd eindigt de quarantaineperiode voor het hantavirus eind deze maand of begin juli. Volgens defensieminister Jesselgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. De eerste olie- en gasschepen varen weer door de Straat van Hormuz. Het gaat om Saoedische schepen die samen zo'n 6 miljoen vaten aan boord hebben. Maar ook een Chinese brandstoftanker en een Qatarese schip met vloeibaar gas hebben de waterweg verlaten. Dit betekent niet dat de zeestraat helemaal open is. Volgens de tijdelijke overeenkomst regelt Iran de doorvaart van commerciële schepen. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd gisteravond ondertekend. Een vat olie kost nu ruim €67. Vorig jaar lag de betrouwbaarheid van de postbezorging opnieuw ruim onder de wettelijke norm. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Ook heeft PostNL vorig jaar weer meer brievenbussen weggehaald. Het gaat om bijna 800 bussen. De waakhond zegt dat het afgelopen jaar 86% van de post de volgende dag bezorgd werd. Maar de wettelijke norm is 95%. Vanaf 1 juli verandert de postwet en krijgt PostNL 2 dagen de tijd om de post te bezorgen. Het weer. Vanavond kan er lokaal een regenbui vallen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en windstoten. Ook in de nacht kunnen regen- en onweersbuien voorkomen. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
19: Sven Dimmendaal.
20: Ik weet nu dat er een engel bewaarde staat. Het is de zin die Marco Schuitmaker zong en groot heeft gemaakt.
16: Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?

Marco! Ik kan het weten. Marco, prima. Ik ben er zelf eens door gered. Engel bewaarder, dit is... Regio. Zo aan het einde van je werkdag. Leg die spullen neer. Ga op weg richting huis. Want ik vind dat jij hard genoeg hebt gewerkt vandaag. Ik vind dat jij de spullen lekker neer kan leggen. En dat jij kunt genieten van het bizar lekkere weer wat eraan gaat komen. Hoe uitgebreid het uitgebreide weer, dat hoor je straks natuurlijk van onze eigen weerboer Gerrit Vossers. Om een klein half uurtje. En zometeen gaan we nog even terug naar Didam, waar Wilders gisteravond was. Hoe dat verliep, wat hij ervan vond en wat ook de burgemeester van Montferland vond, dat hoor je na Jonas Blue en Malive.

0: Electra en Passenger. Dit is regio 8 waar gisteren Wilders naar de Achterhoek kwam. Naar Didam rees hij af voor een protestdemonstratie tegen het AZC. Een groot onderwerp daar natuurlijk in de regio en sowieso in heel Nederland uiteraard. Er waren veel mensen, niet de aangekondigde 1000, maar wel in ieder geval was er een hele grote opkomst. En ook dat zei Wilders.
1: Heel Nederland veranderde in AZC en mensen willen het niet.
2: Geen AZC in Montferland. AZC, weg ermee. AZC, weg ermee.
3: Wat vond u van de opkomst vandaag in Didam?
1: Ja, ik vond het geweldig. Er waren heel veel mensen om met elkaar. Het gaat ook niet om mij, om met elkaar. Het gaat om deze mensen te laten zien dat ze, ja, dat, ze dat niet willen. Dat ze gewoon op een hele nette, vreedzame manier. Er is geen onvertogen woord gevallen. Er is geen verkeerd woord gezegd of wat dan ook gedaan. Gewoon, ik heb ouderen, jongeren gezien. Ik heb gezinnen, kinderen gezien. Die gewoon willen laten zien dat zij het zat zijn. Dat ze hier in Montferland of elders in Didam gewoon geen AZC willen. En ik geef ze groot gelijk.
0: Ja, en de burgemeester was er ook bij. Zij reageert ook nog even onder andere op de aanhoudingen die zijn gedaan. En welke veiligheidsmaatregelen er getroffen werden.
4: Dus dat maakt natuurlijk wel dat je daar ook gewoon goed op voorbereid moet zijn. En dus dat hebben we met de organisatoren gedaan, maar ook met politie en OM. En ook de interne organisatie hier is daar nauw bij betrokken geweest. Dus ja, we wilden gewoon wel dat het op een veilige en verantwoorde manier kon gebeuren. De aanhouding is natuurlijk primair het feestje van politie en OM. Hè, dus, maar ik heb van hen wel begrepen dat dat is geweest omdat er mensen met vuurwerk zijn aangetroffen. Dus daarom zijn deze mensen aangehouden.
0: Ja, met vuurwerk bij zo'n demonstratie lopen is natuurlijk ook niet heel handig. Maar goed, gelukkig is die demonstratie rustig verlopen. De beelden daarvan, dat lees je en zie je ook vooral op onze website regio8.nl.

Robert Palmer, Addicted to Love. Dit is Regio 8. Zometeen Gerrit Vosters met het laatste weer. Vragen of code geel. Wat we daarmee moeten, want het is code geel in de Achterhoek tot zaterdagochtend. En dat heeft alles te maken met die hitte. Kijken of Gerrit Vosters nog wat tips voor ons heeft. Dat zometeen binnen nu en een half uur. Half uur zeg ik, binnen nu en vijf minuten. Na het laatste nieuws met Bart.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Social deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
2: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: vind je bij Bol.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Op zondag 19 juli staan er bijna 350 middelbare scholieren uit de Achterhoek en omgeving op het hoofdpodium van de Zwarte Cross. Ze vormen samen met de Maestro en de European Pop Orchestra één enorm orkest. En dat doen ze voor een speciale show genaamd Crosso Symfonica. Ook Hendrik-Jan Bukkers en Hendrik-Jan Lovink, allebei oud-bandleden van Jovink en de Foo The Beatles, treden die dag op als gastartiesten. En dat doen ze dan samen met de leerlingen. De woningen van Elver en Nieuw-Wil gaan de komende jaren flink op de schop. Oude woonruimtes maken plaats voor toekomstbestendige studio's. Gistermiddag werden aan de Bloeilaan meerdere studio's officieel geopend. Het is een moment waar bewoners, medewerkers en verwanten lange tijd naar uitkijken. Je hoort manager Anne Vrijdag.
8: We hebben er heel lang hieraan gewerkt en zijn ontzettend blij dat al onze bewoners een nieuwe plek hebben gekregen. Het grootste verschil is dat iedereen nu zijn eigen sanitaire heeft. Een hele mooie grote studio, maar ook alles gelijkvloers en heel veel ruimte in de woonkamer.
7: De opening van de studio's maakt deel uit van een omvangrijk vernieuwingsproject van Elver. Uiteindelijk moet ongeveer 80% van de woningen op het terrein worden vervangen door nieuwbouw. Van maandag 29 juni tot en met vrijdag 31 juli wordt er nog hard gewerkt aan de N314 ten zuiden van Zutphen. Dat zorgt voor een drukke maand voor verkeer vanuit Hummelo. Er wordt ernstige hinder verwacht op de weg, waar trouwens al maanden aan wordt gewerkt. De laatste fase van de werkzaamheden gaan nu in. De provincie adviseert weggebruikers nu al om thuis te werken of de fiets of het openbaar vervoer te pakken. Inwoners van Zevenaar, Westervoort, Duiven en Doesburg mogen deze maand meepraten over een mogelijke fusie van hun vier gemeenten. Er worden 17 bijeenkomsten georganiseerd onder de naam Op weg naar de Liemers, maar tot nu toe worden die niet best bezocht. Met video's en extra flyers wordt nu geprobeerd om alsnog meer mensen te trekken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Bart, dankjewel.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Ja, daar hebben we Gerrit Vossers. Hoi Gerrit, goedemiddag.
11: Goedemiddag.
9: Jij bent onderweg zo te horen.
11: Ja, vette file, A50. Ja.
9: Oh joh, je staat midden in een file, man. Wat doe je daar? Wat doe je aan die kant van het land?
11: Ja, ik denk ik ga eens even wat verder van huis af, maar... Nee, daar is een demonstratie voederwinning en gras rond in de buurt van Zwolle. En ik denk, daar ga ik in de middag heen en ga ik zo uitgestippeld. Ik denk, met weerbericht, dan sta ik wel daar en daar bij een benzinetankstation. Maar die file had ik natuurlijk geen rekening mee gehouden. Dus daar zit ik al een half uur, drie kwartier in. Ja,
9: dat heb je soms. Hè. Het verkeer zit mee of ze zit tegen, zullen we maar zeggen. Een beetje net als het weer... Ook. Nou hoorde ik dat het KNMI code geel heeft afgegeven. Wat betekent dat?
11: Nou ja, code geel is deze keer afgegeven vooral voor de warmte die er naar ons toe komt. En de luchtvochtigheid die erbij zit en die combinatie die maakt het in ieder geval een beetje gevaarlijk voor mensen die moesten arbeid verrichten. Maar ook die met de luchtwegen of wat dan ook zitten moeilijk kunnen ademen met dit warme weer. En er zit zelfs vooral morgen ook nog toch wel wat onweer bij. Dus dat is een beetje...
9: Ja, precies. En wat wordt het de komende dagen? Want je zegt er zit een beetje onweer bij, er zit een beetje vooral hitte. Mensen moeten zich dus goed insmeren, goed drinken.
11: Ja.
9: Ook belangrijk. Ja. Hoe ziet het weer de rest van de dagen eruit?
11: Nou ja, de komende dagen ziet er erg warm uit, moet ik zeggen. Het is ook voor 3 dagen code geel afgegeven. En dat doen ze natuurlijk ook niet voor niks. Maar vandaag was al een kleine oefening. We hebben net niet helemaal 30 graden officieel gehaald hier in Gelderland. Maar toch, het was warm genoeg. En als we nu buiten kijken naar boven, dan zien we ook vooral sluierbewolking en vocht in de lucht. En er kan vanavond, maar vooral komende nacht, gemakkelijk nog een regen- of onweersbui ontstaan. En ja, daar kunnen we even wakker van liggen. Maar verder geen koude nacht met 20 graden. Ja, en morgen dan beginnen we ook met ja, die temperatuur van rond de 20 graden. Het zal ook snel oplopen, kwik. We hebben met koffiedrinken zitten we al rond de 25 graden. En uiteindelijk in de middagperiode kan het 33 graden worden. Ja, en die temperaturen met die hoge luchtvochtigheid die er morgen ook is, die maakt het niet zo heel interessant buiten. Maar verder hebben we morgenavond en ook in de nacht naar de zaterdag toe opnieuw weer te maken met regen- en onweersbuien. En die zijn wel wat pittiger dan misschien vanavond is. Dus dan is het helemaal uitkijken geblazen. En zo zal het ook in het weekend zijn. We houden voorlopig even die 30 graden. Ook in het weekend, maar ook begin volgende week. Dus we zijn nog niet van die tropische temperaturen af.
9: Oké, dus komende dagen goed uitkijken, goed insmeren, veel drinken. En vooral met onweer oppassen wat er dus in de lucht zit. Gerrit, dankjewel. En inmiddels is die al gevlogen.
10: Sven Dimmendaal, regio 8.
9: Ja, die man staat ook in de file, hè?

98 Ten Sharp en One Love. Hey, ik heb even een vraag voor jou. Waarmee wil je nou je avond goed inluiden? Met welk nummer ga jij je avond goed in? Laat het weten. 06-47-47-0022. Waarmee sluit jij je werkdag af? En ga je lekker aan het avondeten? Kom maar door. Draai ik het zo meteen binnen nu en een goede 10 minuten al voor je.

0: weer.
1: Ik heb dus de hele tijd al last van een...
0: Au.
1: Vlieg hier in de studio. Zo bloedirritant. Het is weer mooi weer en ja, dan zoeken de vliegen ook de verkoeling op binnen. Ik probeer hem al de hele tijd te mappen, maar het enige wat ik zeer doe is mijn hand. Maar goed. Ja, kun je niet alles hebben, hè. En net zoals die muggen, ook bloedirritant.

8. Stranglers. Het is bijna 6 uur. Eet smakelijk als je aan het avondeten zit. En tot morgen. Morgen ben ik er weer voor je tussen 3 en 6. En morgenochtend start je werkdag lekker op met Bart Meijer. En als het goed is, dus volgende week Parcel en Veerle ook gewoon weer terug. Dan nooien ze weer met Achterhoek wordt wakker. En Veerle in de middag natuurlijk. Het was voor mij een eer om deze dagen in te mogen vallen. Ene keer ochtend, andere keer de middag. En je zult mij vast nog wel vaker horen door de weeks. Ik ben er in ieder geval morgen weer. En maak er iets moois van. Maak er een mooie avond van. Ga ervan genieten. En zorg dat je niet bezweet bent. Hè, want het is zo bloedje heet. Maak jezelf niet te druk. En ga genieten. Ga achterover zitten. En tot morgen.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99. Met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
8: Praxis.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Leeuwotobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. De laatste grote uitbraak van de Leeuwotobi-vulkaan was afgelopen zomer. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. Per 1 juli wordt de postwet versoepeld. Dan krijgt PostNL 2 dagen de tijd om brieven te bezorgen. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven, had nauw contact met iemand die later besmet bleek. Volgens defensieminister Yezilgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op

0: folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity direct op nsinternational.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 €. Bestel snel op simpel.nl.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

0: meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro.

0: 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur. De auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Leo Tobi Laki Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25.

0: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
3: Samen delen we Oranje.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
2: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja!
9: Echt serieus? Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
1: Zie je nou wel, ze ruikt me.
2: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: 9 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Er zijn twee mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl. We gaan.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.

to Broadway, where I watch myself having a slow breakfast

0: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes zelf. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Kessie, kenon. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Samen delen we Oranje.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Oranje.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor mijn 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: Ja!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
11: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Eén ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.